0: Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer, in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu...
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de

0: een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morsecode. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5.000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
7: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
6: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
8: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
6: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur, opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost staat 8 kilometer file tussen Knoopend-Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
10: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
9: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
11: 6, 5, 4, 3.
12: Ho, ho, ho, ho.
9: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij Stroe. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een kapotte auto bij Afrit Hoenderlo. 5 kilometer file, een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Ommen staat het helemaal stil over 8 kilometer. De vertraging is een uur. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk ook nog een uur dicht. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
11: Apart?
10: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
13: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school en een gedragsprobleem.
12: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
12: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 9 kilometer file. Staat helemaal stil op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Afrit Olme 11 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer file A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord staat een file van 13 kilometer. Staat helemaal stil door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de A50. De N792 Vaassen-Twello is in beide richtingen dicht. Tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. Verkeer wordt er omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3.

0: waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 3 kilometer. 5 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Arnhem richting Utrecht. Veel vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maandenbroek. In 5 kilometer file door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Olmen 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 792 Vaassen Twello in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Staten FM, regio nieuws.
1: De voorstelling Diep van het filiaal Theatermakers uit Utrecht is onderscheiden met een zilveren krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen. Dat heeft de jeugdtheaterjury van de Schouwburgvereniging bekendgemaakt. Diep is een beeldende en muzikale theatervoorstelling en onderzoekt op een poëtische manier grote vragen over mens en natuur. De voorstelling is geschikt voor een breed familiepubliek. Met de zilveren krekel is Diep ook genomineerd voor een gouden krekel. Het filiaal Theatermakers is met een eigen pand gevestigd in Blauwkapel. Het gezelschap integreert in de voorstellingen spel, live muziek, dans, zang, gebarentaal en videobeelden. Het filiaal Theatermakers won eerder onder meer een zilveren en gouden krekel voor populisme en een zilveren krekel voor Er staat een olifant bij de bushalte. Utrechtse Heuvelrug heeft bij controles bij horecabedrijven enkele overtredingen op het gebied van hygiëne en arbeid vastgesteld. De gemeente voerde de controles de afgelopen weken uit met onder andere de politie, arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Tijdens de controles is gekeken of de bedrijven zich houden aan de wet en regelgeving, zoals vergunningen, milieuregels, hygiëne en arbeidsvoorwaarden. Bij het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven was alles op orde. Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk om actief te controleren in de gemeente. We stimuleren zo een gezond ondernemersklimaat. Zo werken we samen aan een schone, veilige en eerlijke gemeente. Het KNMI in de Beeld heeft een nieuwe hitte-index gelanceerd in de eigen weer-app. De hittekracht laat zien hoe zwaar warmte in het echt aanvoelt door niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid, wind en zonnestraling mee te nemen. Volgens het KNMI kan de hittekracht hoog oplopen, ook als de temperatuur op zichzelf niet extreem is. De schaal loopt van 0 tot en met 10 en moet zowel inwoners als organisaties helpen om hitte beter in te schatten. De behoefte aan de nieuwe index kwam onder meer vanuit hulpdiensten, evenementen en sportorganisaties. Gebruikers van de KNMI-app kunnen de maximale hittekracht en de verwachting per uur bekijken. Later dit jaar volgt ook een landelijke kaart met de actuele hittekracht.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt.

0: Hierdoor wel drukt op de A50 naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Thank you too!
0: The 80's Lunch.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want er is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Hoenderloo

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoort is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport.

0: Morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Regio Nieuws.
1: De voorstelling Diep van het filiaal Theatermakers uit Utrecht is onderscheiden met een zilveren krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen. Dat heeft de jeugdtheaterjury van de Schouwburgvereniging bekendgemaakt. Diep is een beeldende en muzikale theatervoorstelling en onderzoekt op een poëtische manier grote vragen over mens en natuur. De voorstelling is geschikt voor een breed familiepubliek. Met de zilveren krekel is Diep ook genomineerd voor een gouden krekel. Het filiaal Theatermakers is met een eigen pand gevestigd in Blauwkapel. Het gezelschap integreert in de voorstellingen spel, live muziek, dans, zang, gebarentaal en videobeelden. Het filiaal Theatermakers won eerder onder meer een zilveren en gouden krekel voor populisme en een zilveren krekel voor Er staat een olifant bij de bushalte. Utrechtse Heuvelrug heeft bij controles bij horecabedrijven enkele overtredingen op het gebied van hygiëne en arbeid vastgesteld. De gemeente voerde de controles de afgelopen weken uit met onder andere de politie, arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Tijdens de controles is gekeken of de bedrijven zich houden aan de wet en regelgeving, zoals vergunningen, milieuregels, hygiëne en arbeidsvoorwaarden. Bij het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven was alles op orde. Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk om actief te controleren in de gemeente. We stimuleren zo een gezond ondernemersklimaat. Zo werken we samen aan een schone, veilige en eerlijke gemeente. Het KNMI in de Beeld heeft een nieuwe hitte-index gelanceerd in de eigen weer-app. De hittekracht laat zien hoe zwaar warmte in het echt aanvoelt door niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid, wind en zonnestraling mee te nemen. Volgens het KNMI kan de hittekracht hoog oplopen, ook als de temperatuur op zichzelf niet extreem is. De schaal loopt van 0 tot en met 10 en moet zowel inwoners als organisaties helpen om hitte beter in te schatten. De behoefte aan de nieuwe index kwam onder meer vanuit hulpdiensten, evenementen en sportorganisaties. Gebruikers van de KNMI-app kunnen de maximale hittekracht en de verwachting per uur bekijken. Later dit jaar volgt ook een landelijke kaart met de actuele hittekracht.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
9: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De N310 van Arnhem naar Elburg is in beide richtingen dicht tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Zandvoort. Letter FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in de regio nu 40 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naardenwest en Blaricum heb je een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk. Van de A1 richting Amsterdam, tussen Baarn en Blaricum, is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim €135.000 betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land de file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum de kop van 8 kilometer vanaf knooppunt Muidenberg. 50 minuten vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui, een kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Vielen in onze regio op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 6 kilometer en een kwartier tijdsverlies. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 14 kilometer. Vanaf Heteren rijdt het al langzaam. En 10 minuten oponthouden als je over de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. Je komt in de file tussen Elst en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Radio.
1: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

0: Oh.
1: Voulez-vous venir?

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed!
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. In onze regio rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Hilversum Noord 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar de kop van 8 kilometer file. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg heb je 20 minuten extra nodig. A325 Nijmegen-Arnhem. 8 kilometer file bij Presik Haaf met 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid... 5 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Ens, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit...
13: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Zit in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog zware onweersbuien voor. Dat kan lastig zijn in het verkeer. Files met de meeste vertraging in het midden van het land. Op de A6 Lelystad en Meloord. Bij Alfred Zwifterband nu een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Vanaf Lelystad Noord rijdt het langzaam. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boorden of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen, maar nog 80 kilometer file in onze regio. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. 40 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, want er gebeurde een ongeluk bij Zwifterband. Vanaf Lelystad Noord 6 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf Arnhem-Noord. A50 Arnhem-Os bij Vaassen, 8 kilometer file vanaf Beekbergen, een kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen. En op de N309 Dronten-Epe bij Epe. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. In onze regio nog vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij Zevenaar 6 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord doe je er dus 10 minuten langer over. Na een ongeluk is de N309, de weg Dronten-Epe, in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. In beide richtingen 3 kilometer file en zo'n 20 minuten oponthoud. N325 Arnhem-Nijmegen tussen Huissen en Elst 4 kilometer file en een half uur vertraging. Want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
9: Apart?
8: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
11: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
10: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
15: Het wordt heel erg leuk vandaag.
14: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
15: Grandioos.
16: Ja, heel blij.
14: Ik

0: Becky, Singing in the Shower, hier op Roulette FM. Ja, en als je denkt, waarom draait de YouTube dan niet? Daar komen we zo op. Maar allereerst welkom bij uitzending 135 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel van die lokale artiesten. Over henzelf, in de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. Zo, ga even zitten. Dat wordt wat vandaag hoor. Echt wel. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om natuurlijk. Als je iets wil delen. Als je iets zou in de studio wil doorgeven, ik snap dat. Ik doe dat ook wel eens. Dan ga ik hier zitten om 7 uur en dan doe ik dat. Maar als jij dat wilt, dan kan het natuurlijk ook. Dat kan via allerlei socials. Roulette FM zit op allerlei plekken, zoals Facebook, Insta, X. We zitten op Blue Sky. Ik heb dat veredeld Blue Ski genoemd, dat ik echt geen idee had. Maar ook echt. Je kan overal een berichtje achterlaten, alleen bij Blue Sky ga ik niet kijken. Dat gaat me echt te ver. Maar al die andere dingen zijn prima. WhatsApp zitten we ook op. Dat houdt het lekker makkelijk. 06-16-14-36-80. Dat is waar je een bericht kan sturen. Ga wel alleen een bericht sturen. Ga niet bellen. Ik neem niet op. Maar berichtjes zijn echt van harte welkom. Ik heb de lijnen net open gegooid. Dus je kan daar zeker terecht. En als je naar YouTube straks gaat, dan typ je in de zoekbalk Roulette FM aan elkaar in. Dus Roulette FM aan elkaar geschreven. Ga niet helemaal Roulette FM aan elkaar schrijven. Dan wordt het heel ingewikkeld. Ga ook niet Roulette spatie FM doen. Want dan krijg je heel veel hits. En ja, dan hangt het net van je zoekgeschiedenis af. En ik wil het ook niet weten wat er dan uitkomt bij je. Roulette FM aan elkaar. En dan vind je de livestream onder de Roulette FM account. Staat nu nog niet actief, maar dat ga ik zo regelen voor je. We hebben het een beetje druk gehad. Ga ik je straks vertellen hoe dat zit. En ook Lokaal Kabaal programma zit op allerlei socials. We zitten op Facebook. Daar is het wel een klein beetje zo. Het is een beetje stil en een beetje leeg. Er is wel wat, maar het loopt een beetje achter. We gaan het ooit nog eens een keertje bijwerken. Dat roep ik echt al heel lang. En die van het geluid? Ja, nee, dat loop ik al best wel lang. Maar gaat ooit zeker goed komen. Gelukkig zitten we niet alleen op Facebook.
1: Ook op Instagram.
0: Precies. @rfm_lokaal_kabaal. Daar kan je terecht. Die is wat beter bijgehouden. Daar krijg je een leuk kijkje in de studio. Leuke exclusieve content. Naast natuurlijk de livestream. Ja, en dan is het ook nog eens een keertje op X waar je kan reageren. Dan kan je daar een DM'tje sturen. Dat is, het is niet echt het programma, het is meer mij. Ik zit bij @debuurtvriendelijkeDJ. Als je een beetje moeite hebt met dat vinden.
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. En stuur een berichtje, vinden we hartstikke leuk. Ja, en ook vanavond is hij weer hier. Straks kan je hem naast mij zien zitten. Nu is het beeld nog even op zwart. Hij zorgt er weer voor dat we lekker klinken qua geluid. Hij heeft zijn hand spreekwoordelijk in het geluid. Ja, en buiten de uitzending om heeft hij zijn hand ook wel erg glans in. Maar daar kan ik op de radio dan weer niks over zeggen. Henny van het geluid. Ja, en dan ook eventjes, laatste van de maand, dat is niet vandaag trouwens, zoals het vorige week. Maar deze eerste van de maand zou Team Compleet zijn geweest met Evert. En helaas, Evert is er vandaag niet bij. En ik moet daarbij ook aan toevoegen dat Evert er ook niet meer bij gaat aanhaken. Evert heeft op dit moment andere dingen. En daar wensen we Evert echt heel veel sterkte mee, want hij heeft heel lang met dit programma meegedraaid. Evert, als je dit hoort, ik kan me zo maar voorstellen dat je dat misschien doet, maar hey, sterkte kerel met alles wat er op je afkomt. En wij denken aan je. Het betekent helaas wel dat Evert in dat opzicht misschien niet meer op de korte termijn en ook niet op de lange termijn terugkomt. Maar gelukkig is Henny van het geluid er nog. En dit programma is een lach en een traan, dus we gaan dit ook lekker vieren, deze uitzending. En dat is niet voor niets, want vanavond in de studio, het is ongekend, de boulevard. Ja, en dit uur ga je er al iets van horen. We gaan ook

Het is zo jammer dat we er geen beeld bij hebben, maar ik ga het je binnenkort geven hoor. Maar ze zijn al lekker aanwezig en dat gaat alleen nog maar beter worden. En ik neem je ook eventjes met een rondje langs alle open podia om te zien wat er nog in deze rustigere fase, deze vakantiefase, nog een open mics is. Maar eerst, No Matter What You Do. Beetje klassiekertje van Olivia Newton-John. Weet je wel, je kent het misschien wel van Grease. Henny, Grease. Ja, dingetjes. No Matter What You Do op Roulette FM. Echt een goede manier om je donderdagavond mee te beginnen.

0: she mine.
1: Desha met Mad About It. En ja, ik weet niet waarom. Want het is een hartstikke lekker plaatje. En het is de Earcatcher deze week. Hier op Roulette FM. En ja, Dasha, dit is wel... Ze had een aantal van die rammers. Echt van die lekkere plaat. En toen was het dan een beetje... Ja, een beetje gesapig. Wel aardig. Maar ik heb wel het idee dat dit een beetje echt een goede kick-off weer is. Naar wat stevigere hits van haar. Ze blijft in ieder geval redelijk lekker bezig. En daarom deze Earcatcher hier op Roulette FM. En iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 in Opstaan met Juriaan. Dan hoor jij als eerste wat de nieuwe Earcatcher wordt voor de week erop. Ja, en wat je ook te weten komt, ja, is wie het programma presenteert. Dat is niet altijd Juriaan. Het is wel gek. Het Opstaan met Juriaan is niet altijd Juriaan. Dus twee dingen die je dan te weten komt. En ja, het is ook een leuk programma, dus luister dat zeker. Nou, is het niet alleen het programma van de zaterdagochtendshow. Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
2: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpark, Zuid, Amersfoort, Houten en Zeker.
1: Ja, dit is dé plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zowel ongekend nieuw talent als gevestigde namen. En van die ja, bands, artiesten die je al lang kent. En dan misschien uit oog, zeker oor, verloren bent. En ja, vervolgens misschien ook vergeten bent zelfs. Of misschien dat je zegt, nee, helemaal niet vergeten. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Als het lokaal is, dan zitten wij er bovenop. Daarom hebben we die artiesten het ook zo zwaar. Ja, toch weer lachen, hè? Ik mis toch een beetje Suus voor dit soort dingen. We lachen overal om. Ja, die kan het ook wel een beetje. Hij zit goed in de knikjes, maar hij lacht ook wel eens mee. Goed, dus even... Oh, dat was wel lelijk trouwens. En ook vanavond twee platen van lokale artiesten waar ik je graag weer mee laat kennismaken. Ja, en deze keer zijn dat een zanger en een zangeres in de categorie pop. Een beetje met een twist, een beetje uptempo. Die zangeres die hoor je straks. We gaan eerst naar de zanger, Luc. Ja, zo simpel kan het zijn. In hoofdletters dat wel. Voluit Luc van der Boom. Ja, zoon van, inderdaad. Jeroen van der Boom. Oké, hij woont dus dan in Amsterdam. Maar hij studeert nu aan de Herman Brood Academie. Ja, dat... Oké, we rekken het een beetje wat iemand local maakt. Maar hij studeert hier in Utrecht. En daar komt natuurlijk veel talent vandaan. Niet alleen Utrecht, maar zeker ook die Herman Brood Academie. En Luc, die was al sinds zijn vierde trouwens actief. Hij heeft gedanst, finale van het Junior Songfestival gedaan. Titelsong van een grote Nederlandse film. Klopt die Boeien heette? Nou ja, mij heeft het iets minder kunnen boeien, vrees ik. Maar, en niet te vergeten trouwens, hij had al de nodige podiumervaring. Dus grote events zoals Toppers. Oké, dat is ook niet een plek waar ik snel misschien te vinden ben. Maar het is wel echt een plek voor veel muziek. Ja, en nu hoor je hem dus hier, deze Luc. Voor het eerst op Roulette FM. Met de avond van je leven. Het zou eigenlijk de naam van dit programma kunnen zijn. Hij heeft wel, ja, hij hoort wel iets met iemands oog of zo. Als hij...

0: that how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Local cabal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Het internationale festival Tweetakt biedt een breed scala aan theater, dans, beeldende kunst en nog veel meer. Tweetakt richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die willen meemaken hoe aansprekend en vervullend jeugdkunst kan zijn. Theater Kikker is het festivalhart in de binnenstad van Utrecht en de ontmoetingsplek voor theatermakers, festivalbezoekers en anderen. Ook bij de stad Schouwburg, Podium Hoge Woerd en het Filiaal zijn bijzondere voorstellingen te zien. Informatie over het programma, de voorstellingen en de entree vind je op tweetakt.nl. Tijdens een natuurwandeling over landgoed Nieuwenhof maak je kennis met de parel van Bunnik. Dit kleine, relatief onbekende landgoed biedt een verrassende afwisseling van landschapselementen en daardoor een grote biodiversiteit. Samen met een gids struin je kriskras door het gebied, waardoor je de rijkdom ten volle kunt ervaren. De wandeling begint zaterdagmorgen om 9:30 bij de ingang van het landgoed aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden is verplicht via utrechtslandschap.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Het geluid uit jouw regio.

Ja. Ik, ja, we waren eigenlijk bezig met iets. Daarom denk je, wat is dit rommelig, joh. Maar goed. Ja, deze artiest, deze schitterende stem, hoor je morgen, 5 juni, van 7 tot 11 ergens. Specifieke tijd moet je eventjes, moet je even in de concertagenda terug horen. Misschien dat ik het dan verklap. En dan heb ik het over iemand die 6 jaar geleden is begonnen met een samenwerking met K-pop producenten. Ja, het resultaat hoor je dus met deze Chase the Rush van een nieuwe EP. Een paar maanden geleden uitgekomen. En dan heb ik het over Julie Mew. Uit Amersfoort, hier op Roulette FM. En zij is dus op het Wat de Flint jongerenfestival. Wat morgen gaat plaatsvinden nabij, ja, hoe kan het ook anders, de Flint. Ja, en dan gaan we eventjes een rondje doen langs de open podia. Want ja, er zijn veel lokale talenten die je hier in de buurt kan zien. En op open podia is dat de plek om te doen. Het kan zijn dat het voorgeprogrammeerd is. Dan vind je op desbetreffende site van de venue terug wat er geprogrammeerd staat. Maar heel vaak zijn open podia ook gewoon heel open toegankelijk. Dan is er een soort van uurtje waarin een intake plaatsvindt. Artiesten melden zich dan. Die kunnen zich intekenen op een lijstje. Dan wordt er door een host een schema gemaakt. En als er niet te veel mensen zijn, dan kan iedereen zijn ding doen. En het leuke van die laatste opzet is ook dat je dan artiesten voor een hele korte duur aan hoort voorbij komen. 3 nummers, 15 minuten ongeveer. Het hangt er een beetje vanaf ook welke kunstvorm het is, want het is niet altijd alleen muziek, of muziek zelfs. En er zijn nogal wat van dat soort sessies. En ook wel belangrijk, dit zeggen we niet altijd bij, maar veel van die sessies zijn ook gratis. En mocht je nou zelf krap bij budget zitten en je wilt toch een lekker avondje uit, je wilt lekker muziek horen, ga naar zo'n open podium. Het is echt ontzettend leuk. Er is ontzettend veel te doen. Ga nou niet denken dat daar niemand is of dat het niveau laag is. Echt niets is minder waar. Daar staan hele grote namen, maar ook gewoon jong talent, wat straks gewoon misschien de volgende supergrote naam is. Nou, ik geef je inmiddels iedere week, het was om de week, maar inmiddels iedere week, zelfs in deze vakantieperiode, een overzicht van wat er allemaal een open podium is hier in de buurt. Te beginnen met vanavond. Ja, in Café Averrechts in Utrecht is er een open podium onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. Ik heb hem al een paar keer gezegd dat het onhandig is dat hij het op die donderdag doet. Maar ja, toch doen, hè. Toch blijven doen. Nee, hou weer je, Erik. Maar hij geeft ons gelukkig altijd eventjes door wie er allemaal aanwezig is. En ja, vorige keer waren er veel bekende namen die we heel vaak zien, zoals De As en Frans van Montvoort. We hebben ook een aantal namen die de afgelopen tijd heel van aanwezig zijn, zoals ene Sharon en ene Eveline. En altijd is de aftrap door Eric Kearns zelf. Dat is ook voor andere open podia. En ja, er komt er nog eentje voorbij waar hij de toon oog voert. Volgende week is er ook een open podium, maar dus ook al vanavond. Vanaf 9 uur begint het muzikale programma. Om 8 uur kan je er al lekker zo een beetje naar binnen schuiven. Een beetje kijken misschien wat er allemaal te doen is. En dan gaan we naar een ander open podium in Utrecht. Bij Tivoli Vredenburg is de Rabo Open Stage. Zo echt helemaal centraal in het grootste poppodium van Nederland. Zo gaan we het claimen, toch, Henny? Ja. En vanavond is daar al een open podium. Namelijk de Ultra Jazz Sessie. Dat was vroeger om de week. En nu is het ook iedere week. Een beetje net zoals dit overzicht. En dat wordt afgewisseld qua leiding tussen Bob Roos en Kika Sprangers. Twee lokale jazzhelden. En ze beginnen altijd het eerste uur met een soort van jam sessie. Met een voorgeprogrammeerd programma. En daarna, als je je spul hebt meegenomen, kan je eventueel meedoen. Tenzij, ja, ik kan ook een instrument meenemen, maar ik kan gewoon niet meedoen. Ik kan er echt helemaal niks van, dus dat wil niemand. Maar als jij het wel kan, ga daar lekker heen. Ook op de Rabo Open Stage is iets heel bijzonders. Namelijk namens de Erman Art Music School is Erman Turkeli. Hij maakt, in de omschrijving staat een beetje klassieke muziek met Turkse invloeden onder andere. Maar als je luistert naar zijn oeuvre, dan maakt hij ook wel de nodige jazz en aparte fusiestijlen. En hij gaat dus aanstaande zondag 7 juni van 3 tot 5 muziek maken. De laatste 40 minuten zijn echt voor hem. Samen eventueel met nog wat bandleden in een trio-formatie. En daarvoor hoor je studenten van hem van die school in actie. Ja, en die donderdag erop dus is het een andere Ultra Jazz Jam sessie. Dan heb Kika Sprangers de leiding. Ja, voor de rest is er tussendoor niet zoveel wat er plaatsvindt. Al moet ik wel eerlijk zeggen, vorige week zei ik dat ook. En toen bleek heel last minute nog een Sunday Sessions op de zondag 31 mei te zijn. Met lokale helden, waaronder Stelios en Kostis. Die we kennen ook van Swing aan de Werf in Utrecht. Ze zijn heel vaak ook in Touchstone te horen. En die waren toevallig die zondag nog aanwezig. Maar dat was wel pas na dat dit overzicht was dat het bekend was. Dus hou de site van Tiefleuk een beetje in de gaten.
En dan komen we dus bij die andere open sessie waar Eerkunst de leiding heeft. Namelijk in het Oude Pothuis. Dat is iedere zondag vanaf 9 uur. En dan moet ik wel een kleine correctie doorvoeren. Want afgelopen zondag heeft hij uiteindelijk de host, of het host zijn doorgegeven aan Richard Sayer. Die er zelf heel vaak bij is. En toch wel een van onze grote namen hier in Utrecht. En Richard speelde natuurlijk zelf samen met Fenne. Ook al zo'n grote naam. Fenne Scholt even voluit. En dan zijn er een aantal lokale helden die we al veel vaker voorbij hebben zien komen. Zeker de afgelopen tijd. Zoals Estelle, Noah en Mirjam. En dan was er op het eind, en dit vind ik wel echt jammer dat ik het gemist heb, een soort van sessie met Tim Kersies, Daan Jonker en Richard Sayer. Ja, en Tim Kersies, Daan Jonker. Daan Jonker hebben we laatst nog zijn band gehad, de Vrienden van Wiebe. Daar was hij zelf overigens niet bij. Omdat hij een sessie moest bijhouden in volgens mij het Oude Pothuis ook. Maar goed, dat kon je allemaal horen die afgelopen zondag. En volgende week zondag is er weer een nieuwe sessie. Dus als je dan wel weet wat er dan is, moet je er dan echt gewoon bij zijn. Ja, en dan was er ook nog in de AQ afgelopen dinsdag een nieuwe editie van de Flying Carpet Jam Sessie. En meestal is dan een opening om 8:30 met een band. Dat staat dan voorgeprogrammeerd, maar er stond nu niks bij. En als er niets bij staat, dan is het meestal ook niets. De afgelopen tijd hebben ze zo'n beetje pech gehad. Want de openingsband Dutch Weather, die was een aantal keren zou die komen. En dat ging iedere keer door omstandigheden niet door. Dus ik denk dat het alleen een jam sessie is geweest zonder openingsband. Aanstaande dinsdag is er weer een International Open Stage. En ik heb begrepen dat onze vriendin van de show, Hayden Rose, ook wel bekend als Mac Hayden, de leiding heeft als host. En laat ze ons natuurlijk de volgende keer weer weten wat daar allemaal heeft opgetreden. Aanstaande woensdag is er weer het podium van Houten. Het open podium bedoel ik dan. In Theater aan de Slinger in Houten. En afgelopen woensdag was er niet zoveel. Want het is meestal dan op een soort van incourante tijd zo 's middags. En ook voor deze woensdag is het weer een beetje leeg. Het is gelukkig vorige week of afgelopen maandag was het, dat is om de woensdag maandag is het zeg maar een open podium daar. En die maandag is altijd wel druk bezocht. Maar de woensdag is altijd heel rustig. Je kan op de site zien wat er is. Nu is dat niets. Als je er toch twijfelt om erheen te gaan, check nog eventjes voordat je erheen gaat. Want als er niemand is, dan weet ik ook niet of er iets te beleven valt. Is misschien wel een tip, mocht je daar muziek maken. Dat is een plek waar je veel ruimte hebt. Gaan we nog eventjes naar de Nijverheid in Utrecht. Daar is aanstaande woensdag weer een nieuwe editie van Tapschrift. Open podium voor geschreven woord. Maar in principe zijn er heel veel andere type kunst ook aanwezig. Dus je kan er eigenlijk ook gewoon muziek tegenkomen. En meestal is dat onder leiding van André Kapoor. Dat doet hij ook wel vaak met Ramshackle onder andere. En dan sluiten we af natuurlijk met twee open podia die horen bij de start van het zomerseizoen. Zo vanaf juni, augustus tot en met augustus is in het Griftpark weer een open podium. Omdat de Moira dan soort van de deuren sluit voor het open podium op de woensdag. En dan geeft Ivo het stokje door aan Dimitri en dan wordt in het Griftpark een open podium gedaan. En afgelopen woensdag was de eerste editie daarvan. En ook afgelopen woensdag, dus gisteren, was in Walden in Utrecht een open mic. Knipoogje. Onder aanvoering van Mike Scott. Die we nog weer kennen van de open podium met Eric Kunz. Die twee werken lekker samen. Goed, ik had het over Erman Turkeli. En ik zit een beetje te twijfelen. Hij maakt dus een beetje disco. Turkse disco. En hij maakt een beetje Turkse jazz. Henny van het Geluid, jazz of disco? Jazz doen? Dan hoor je na aanleiding van het open podium Daril Din Mitsimi Bana. Waarschijnlijk heb ik dat echt niet goed uitgesproken.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: Ja, en weer even helemaal op de hoogte van wat er hier zo plaatsvindt in de regio. En dan gaan we naar, dit zijn artiesten. Ja, eigenlijk moet je ze al wel goed kennen. Want ze zitten, pretty much wekelijks in het programma. Hoe dat precies zit, moet ik misschien straks nog even toelichten. Is het nou een Zwitser zakmes? Heter dan de frituur? Is het iets met een punt erachter? Het is eigenlijk allemaal en meer. Dus heel logisch dat je ze hier hoort en ziet. We hebben de YouTube inmiddels aangeslingerd. Want ze zijn hier in ruime getalen de boulevard.
5: Hallo. Hey, goede avond allemaal.
4: Een goede avond.
5: Hallo.
4: Is het eventjes te kijken. Henny, horen we? Volgens mij horen we kunnen... Ja. Ja, het is een live programma. Dit knippen we er zo wel uit. Hey, royale bezetting voor de mensen die via de YouTube kijken. Overigens, het geluid is helaas daar niet weg. Oplossing daarvoor is gewoon lekker het beeld via YouTube en dan het geluid op de audiostream doen. En dan combineer je het lekker. Maar het is een aardige bezetting waar jullie mee zijn.
5: En we zijn niet eens compleet, joh.
4: Nee, we missen nog 1 iemand.
5: Ja.
4: Maar vertel eventjes, deze bezetting die we hier hebben, daar zit wel wat achter. Want als we gaan van, ik heb eigenlijk een oud gediende voor mijn neus. Is het even te kijken, ja, de ander zit gewoon nog even rustig erbij. Maar jij zit er een beetje tussenin, denk ik. Je zit al wel een tijdje bij de band, maar...
5: Nee, ik ben het begin van de band.
4: Je bent het begin van de band zelfs. Ja, kijk, ja. Dan hebben we gewoon 2 oud gedienden. We hebben ook iemand die ernaast zit, die...
6: Nee.
4: Oh, ben je... Nou, haal ik het door. We hebben een oud gediende en een nieuwe telg. En ik wil gezellig uitvechten.
7: Ja, zo is het.
4: Daartussenin ben ik wel benieuwd hoe dit zeg maar tot stand is gekomen.
5: Ja, zeker. We zijn, 2018 hadden wij een andere act. Meer een housey-achtig, 80s vibes, beetje jeugd van tegenwoordig. En ook heel veel rap. En we vonden het gewoon tof om dingen te combineren, maar wisten nog niet hoe. En toen hadden we eigenlijk een release party op een locatie. En toen dachten wij, weet je wat we doen? We doen ook een freestyle session.
4: Wacht even, jullie hadden een release party. En wie is we dan op dat moment?
5: Ja, dat was de Bon Chef & Balance. Ja? Samen met Elvilia. En we hadden een release party van een clip volgens mij. Way back in the day. En we gingen dus een freestyle sessie doen. En ik dacht, nou, er komt toch niemand. Dus ik ga hier de shine pakken. En ineens, achter mij komt een guy. En die begint ineens te rappen. En dat was deze man, dat was Dex.
7: Yes. En ik was, dat is wel een grappig verhaal. Ik was toen dus aan het werk. Dus in mijn pauze ben ik even naar boven gegaan om te gaan kijken bij de boys. En ik dacht, hoe ga ik nou in contact komen met ze?
4: Was je een beetje starstruck? Of,
7: Ja, gewoon. Maar wat is de beste manier om met muzikanten en rappers, zeg maar, meteen jezelf goed neer te zetten? Ik dacht, hey, ik heb nog wel een verse. Dus ik stap die freestyle in en iedereen was zo van, wow, oké. Je hebt ook nog beelden van, hartstikke leuk. Het is 2017 of zo. En toen is er eigenlijk de eerste link gelegd. En op die locatie daar zijn meerdere events geweest. Ook weer via een vriend van ons. Daar deed onder andere onze drummer momenteel het geluid toen.
5: Ja, ook nog.
7: Ook nog.
5: En onze saxofonist, die heeft daar dus ook weer met zijn band gespeeld. Clément. Ja,
7: Clément, met Brothers on the Edge.
5: Dus het is een soort van mengelmoes van dingen. En we hadden dus het idee van, oké, we zijn een elektronische act. Ja. Maar we willen gewoon gek doen. Dus laten we dus hebben een DJ-set. En dan doen we gitaar erbij. Dus Dex was de original die als eerste erbij kwam.
7: Ja, ja.
5: En dat is helemaal uitgebouwd tot iets anders, tot groters. En uiteindelijk vanuit die act zijn we een nieuwe act begonnen. En dat is de Boulevard. En dat is ook alweer 2020.
4: Wat heb je meegenomen van die avond? Wat nu dan eigenlijk de Boulevard is?
5: Dat alles kan. Als je wil. Als je wil, dan kan het.
4: Jullie brengen heel veel met al die mensen waar jullie mee zijn. Die allemaal ook nog buiten de band om op allerlei manieren actief zijn. Met open avonden, met open podia, met allerlei aparte events. Gewoon solo bij wijze van spreken. Neem je ook wel best wel wat stijlen mee.
5: Ja.
4: Hoe breng je dat samen?
7: Nou ja, het leuke is inderdaad dat we allemaal vanuit een eigen soort van carrière tussen haakjes komen. Dus Elvilia, die er vandaag niet bij is helaas, was de DJ toen al. Dus die kon draaien, of die kan draaien. Clément scratchen. Ik rap ook erbij, speel gitaar. Ik doe ook meer country blues dingen. Rookie Jam is ook een man van alles. Neo Soul heeft ook een plaat op Spotify staan. Go check it out.
5: Rookie Jam.
7: Rookie Jam. En dat hebben we allemaal samengebracht eigenlijk. Door gewoon te gaan jammen. We deden heel veel jammen tijdens de repetities. Of de repetitiedagen, zeg maar. En wat daaruit kwam.
4: Maar dat was wel vrij toegankelijk. Die mensen konden hier wat van zien? Van die jam-sessies?
7: Nee, dat was echt.
4: Dat was wel binnen kaders, zeg maar.
7: Ja, tijdens de repetitiedagen. Dus zeg maar dat we de momenten dat we samenkwamen om te repeteren. En daaruit is de boulevard saus, om het zo maar even te zeggen, ontstaan, zeg maar. Ja. Dus,
4: En op zich hebben jullie al een nodige keer in het programma gedraaid. Even los van het wekelijkse fragmentje, snippet wat er is. Maar als die saus, zeg maar, nog niet over iemands biefstuk heen is gegaan. Hoe smaakt die? Voor de mensen die er nog niet bekend mee zijn.
7: Hoe die smaakt? Funky. Nederlandstalig hip-hop.
5: Met jus.
7: Met gravy. En het gaat van sexy tot gevoelig. Tot gewoon lekker dansen. Tot gewoon echt.
5: Ook een beetje raar.
7: Vuige hip-hop. Ja, precies. Gewoon lekker raar.
4: Het is wel grappig, want jullie geluid. Hip-hop heeft natuurlijk een bepaald kadertje waar mensen dan in denken.
7: Ja.
4: Mensen die er dan niet zoveel mee hebben, zullen zeggen: oh, hip-hop act. Ik haak wel even af. Dat is niet helemaal terecht. Want dan mis je iets wat je in ieder geval eventjes een keertje moet proberen. Kan wel zijn dat je er ook niet direct voor valt. Dat kan. Maar het is wel even anders.
5: We hebben eigenlijk voor iedereen wel wat wils. We hebben echt gewoon onze set die bestaat uit verschillende genres. En toch komt het allemaal samen als een boulevard saus. En we merken echt gewoon dat als wij ergens spelen op een festival waar toch het grotendeels van de mensen je niet kent.
7: Ja.
5: Dat we van jong tot aan oud ons gewoon echt wel vet vinden. Dat er echt gewoon. Laatst waren we in Amsterdam en toen kwam er zo'n oude Amsterdamse. Zei: ik vond het echt geweldig. Ik ben 60, maar ik vond het echt geweldig. Goos, weet je wel. Dat, en een minuut later komt er een jongetje van. Volgens mij was die 12, wilde een t-shirtje kopen.
7: Ja,
5: weet je wel. Dus dat loopt heel erg gevarieerd. En dat komt echt ook door die stijlen die je dan combineert. Waardoor het heel toegankelijk wordt.
7: Ja, en wat jij ook zegt, dat mensen afhaken bij een hip-hop ding. Dat is eigenlijk natuurlijk sowieso heel jammer. Maar wij zijn dus juist ook bezig om die brug een beetje te slaan. Van, kijk, we hebben rap. We hebben een rapper als frontman. En wat voor een. We hebben er meerdere zelfs. Dat is ook een boulevard dingetje dat we dus van alles doen. Maar hiphop is niet. It's not a bad thing, weet je wel. Dus vandaar kom lekker langs en kom genieten van de boulevard shows.
4: Ik ben ook wel benieuwd, want jullie hebben veel met jams. Jullie hebben vast de nodige dingen geprobeerd. Er zitten experimenten tussen. Neem even mee. Wat noem eens een voorbeeld van experimenten wat jullie geprobeerd hebben. Iets wat misschien mensen nu niet kennen. Omdat het misschien binnen die jam sessies bleef. Iets wat ze helemaal niet achter de boulevard, voor de fans ook van de boulevard.
5: Iets wat niet binnen de jam sessies is gebleven, want die staat wel op de plaat, maar waar je niet zou zeggen dat is de boulevard, is denk toch wel You Gotta Relax.
7: Ja.
5: Wat gewoon eigenlijk een bluesplaat is. Met Fantastic.
7: Ja, blues rock. Ja, een beetje country invloeden. En met onze vriend Fantastic, Amerikaan.
4: Ja, hij is hier inderdaad ook al een keer in de studio geweest. Als de one man band, zeker.
5: Ja.
7: Past het?
4: Hij heeft wel zijn kleinste drumkit toen meegenomen. Ja, precies, ja. En die weet dit volgens mij ook nog wel, denk ik. Ja, was voor de 100ste uitzending volgens mij of zo. Hebben we hem toen ingevlogen.
7: Nice.
4: Dat was heel grappig. Ja, topgast.
7: Ja, zeker.
4: Ja, zitten er ook... Wat waren nou dingen die jullie geprobeerd hebben? Of je zegt, dat was het niet. Dat is niet zo geslaagd.
7: Nou, we hebben nog geen... bijvoorbeeld reggae. Dat zit er niet in.
4: Maar wel geprobeerd.
7: Ja, tuurlijk. Het komt altijd wel langs. Maar elke keer denken we dan van... is dat het dan? Maar ja, we hebben...
4: Waar zit hem dat in? Dat niet raakt? Dat niet beklijft?
5: Omdat we een hele kritische reggae-man hebben. Daar, Clément, Papa Clay.
7: Onze saxman.
5: No, dat is niet goed.
7: No-chef noemen we hem ook wel.
4: Oké.
5: Maar we zijn nog steeds aan het experimenteren. En we proberen echt wel... kunnen we zeggen... er komt misschien wel iets aan voor ons volgende plaat... wat een beetje die invloed heeft. En,
7: zeker weten.
5: Maar dat is het ding ook, zeg maar. We willen nooit iets pakken... en het dan pakken zoals het is. We willen het pakken en dan het ons eigen maken. En daar... ja, bewandel je toch een gevoelige het koortje. Waar het, als je links valt, dan is het nee. En als het rechts valt, ja, dan is het hit. Maar ja.
4: Zeker even... omdat jullie zoveel bij elkaar brengen. We gaan daar ook naar luisteren. Want we gaan jullie live in actie horen. Dit wordt echt... Jongens, ga zitten, want dit wil je echt meemaken. Zet jezelf lekker klaar, want we gaan naar jullie luisteren. Welk nummer gaat het worden?
7: We beginnen met... gepast om ons ook te introduceren. Wie ben jij dan?
5: Wie ben jij dan?
4: De vloer is voor jullie. Je mag mijn link mee naar huis nemen.
5: Yeah. Roulette FM. Even de deur dicht. Vinden de buren fijn? Wat fijn dat jullie allemaal luisteren. Wij zijn de Boulevard. Thank you voor de invite, Jordi. En Henny, geweldig dat je er bent. We gaan spelen. Wie ben jij dan? Oh shit, ik liep hier laatst zo bij de Grote Beer. En er was een gozer. Hij tikte tegen dat jassie van hem aan. En hij zo, dit dat ze zo. En hij zegt tegen mij, wie ben jij dan?
7: Hi.

0: En wie ben jij dan?
1: Ja, straks meer. De Boulevard. Maar eerst het nieuws.
2: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
2: In de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
12: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
11: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
13: Roulette FM.
14: Altijd gewoon een beetje de leuke sfeermakers.
15: Are you there? You have to pump up the volume, I'm afraid.

Another You! Of nee, sorry, nou mix ik... Dit is wel een lekkere samen mixer, maar... Het is Talk To You, Another en 54 Ultra. Dat je het maar eventjes weet, zeg maar. Je schrijft mee, Henny. Ja, precies. Hoorde je hier lekker uit je speakers knallen op Roulette FM? Dat is echt wel even een feestje zo voor je oortjes. En welkom bij uur 2 van Lokaal Kabaal hier op Roulette FM. Ja, en als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. Het is 68 minuten dat we al bezig zijn. Het is echt hoog nodig tijd. Maar gelukkig voor jou, je hebt wel wat gemist. En je gaat ook nog heel veel horen. De boulevard is hier de boel op zijn kop aan het zetten. Het dak gaat eraf. Best lastig hier, want we zitten in een appartementencomplex. Dus daar hebben mensen last van. Ja, lach er maar om, Henny. Maar goed, dat hoor je allemaal straks. Nu eerst mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik als eerste draai als ik muziek opzet. Het is mijn favoriete plaatje. Ja, en het is de verslavende plaat. Want ja, iedere keer als ik hem hoor, dan denk ik... Ik wil hem nog een keer horen. En nog een keer. Hij heeft een... Henny? Een?

0: verslavende plaat.
1: Ja, dat je het maar weet. Alice Merton, Ignorance is Bliss. Wat ik al zei, het gaat over mij, denk ik. Hoor je hier op Roulette FM. Ja, en dan gaan we naar... ik heb ze eigenlijk, wat dat betreft, als je het nu nog niet weet wie er staan. Maar voor de mensen die nog net pas inschakelen. Normaal schakelen ze wat eerder in. Ze zijn nog niet de weg kwijt. Ze zitten op het juiste pad. En wat is er, Rennie? Oh, ja, maar dit is nog niet zo ver. Henny bemoeit zich met het geluid. Nu, het komt goed, Henny, maar je hebt gelijk. Het gaat mijn hele aankondiging. Het is de boulevard. Daar zitten we naar te luisteren. Ga je weg, aankondiging, Henny. Spanningsopbouwen. Mensen. Heren, even een ander koppeltje hebben we erbij gepakt.
2: Ja, dat zijn twee nieuwe.
1: Ja, en dat heeft ook een klein beetje een tease op, op de, iets wat we in het laatste blokje aan mensen gaan delen. Maar dat is voor straks. We hebben het gehad over jullie geluid. Maar er zijn ook al wat grote plannen. Sterker nog, sommige dingen kunnen mensen al zien. Want als je naar de site gaat van jullie, dan zie je al het nodige bedrijf, zeg maar. Met merch en met een release. En vertel eventjes, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ja, ik denk dat we nu eigenlijk het drukst bezig zijn met een nieuwe plaat maken.
3: Ja, zeker.
2: En ondertussen, gewoon lekker een business ook proberen te maken. We hebben nu een website, deboulevard.net, waar je ook merch kan kopen. Dan kan je de agenda bijhouden. Je kan ons ook vanaf daar boeken als je wil, mocht het nodig zijn.

0: En het is eigenlijk wel heel leuk, want we hebben...
1: Het staat er ook wel lekker, het staat er ook mooi gepresenteerd. Je wordt er meteen ingezogen als je op de site komt. En zoals je daar, ga even de, check die site ook straks. Niet nu, maar straks.
0: Ja, straks moet je het even gaan checken. En hebben we net wat leuks toegevoegd ook.
1: Hebben we is, namelijk dit, is dit gauw... iets heel bijzonders, exclusiefs?
0: We hebben nou net even gauw een...
2: We hebben zelfs een tune-tje ervoor.
0: We hebben een promocode toegevoegd. Voor als je merch wil kopen, kan je Roulette FM. R-O-U-L-E-T-T-E-F-M. Als discountcode invoeren. En dan kan je 10% korting krijgen. En hebben we dus ook voor jullie, heren, zo'n mooi shirtje meegenomen.
3: Ook in Ellie's maat?
0: Dat weet ik niet. We hebben een L'tje.
2: M en L met.
1: Ik weet zeker dat hij hem als cape kan gedragen. Misschien ook als rokje.
0: L'tje wat groot valt.
1: Misschien als we er twee aan beide kanten, is het zeker een hula rokje. Nou, dat is vet.
0: Dat zijn...
1: Worden niet omgekocht door mensen.
0: Van de laatste plaats van Liever Bekend Dan Verliefd. Hebben we shirtjes gemaakt. Ik heb... wat ook heel leuk is eigenlijk bij ons, is heel veel gebeurd in-house. Dus toeval dat ik dan net aan het woord sta. Maar ik heb de ontwerpen gemaakt voor de shirts en voor de plaat.
1: Echt? Wat gaaf. Mooi. Dus wat je het logo hier vooraan, zeg maar, wat ook op de achterkant volgens mij staat. Heel groot.
0: Ja.
1: Mensen, daar.
0: Ja, klopt. Dus eigenlijk sinds ik bij de band zit, heb ik de artworks gemaakt. Merch. De website.
1: Het is wel echt, het is ook wel echt typerend voor jullie. Jullie zijn, we hebben het eerste uur hadden het er ook over. Die zijn echt op allerlei fronten actief.
0: Ja.
1: Met nieuw talent er ook bij halen. Mensen begeleiden. Een community bouwen. En het heel groot is niet alleen je eigen activiteiten wat dat betreft. En dan in brede zin ook niet alleen muziek. Maar dat muzikale gedeelte ben ik ook wel even benieuwd naar. Want er komt ook qua muziek heel veel aan.
0: Dan ga ik vooral even jou aankijken.
2: Ja, het is wel... jij bent inderdaad daarmee bezig. En ik heb dan de rol als de soundzoeker in de studio. Dus ik ben meer bezig met de opnames en hoe het opnemen. En ook het schrijven ervan. En dat is toch wel erg interessant, omdat we zoveel verschillende soorten genres... of waar vandaan komen. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete genre. En dat moet je een beetje blenden. En bijvoorbeeld, we zijn nu weer bezig met die nieuwe plaat. En daar combineren we toevallig cumbia bijvoorbeeld. Dat willen we heel graag. En drum en bass. Niet iets aparte songs dan. Maar we willen dat heel erg samenwerken met dan de hip-hop sound die we al hebben. En dat is wel elke keer een heel soort proces van... Oké, maar wat is de origine van het genre? Hoe is het opgenomen? Je wil het niet zomaar een plaat samplen en dan daar iets mee doen. Je wilt het echt zelf opnemen en zelf schrijven. En dat is echt een hele zoektocht. Dat is wel heel leuk. En iedereen is ook echt pietje precies. En dat is,
1: Welke rol speelt dat in? Als je dan verschillende stijlen hebt. Andere energie misschien ook. En wat betekent dat voor het samenstellen dan van de nummers die je dan allemaal opneemt. En allemaal andere stijlen. Hoe komt zo'n EP of zo'n album dan uit? Want al die nummers moeten op een gegeven moment dan ook samen weer iets doen.
2: Ja. Het fijne vind ik vooral dat... meestal zijn mensen bang om juist een genre toe te voegen. Dat ze zeggen, onze sound verdwijnt. Maar... eigenlijk, wij spelen het allemaal op dezelfde instrumenten. Het wordt gespeeld door dezelfde mensen. Ergens in het proces komt het altijd wel weer bij elkaar. Dus of wij nou ineens een hardcore plaat gaan maken. Alsnog gaat het klinken als
1: een boulevard. Dan gaan we ook eventjes... Je hoort het. Als het op de radio is gekomen, dan... Nee,
2: precies.
1: Dat gaat het niet doen. Nee, ga ze niet doen.
2: Dat vind ik heel mooi aan het proces. Dus we kunnen... Wees vooral niet bang om... hele bizarre keuze te maken. En misschien werkt het helemaal niet. Nou, dat is helemaal prima. Maar we hebben ook al bijvoorbeeld bij de vorige plaat hebben we... wat is het nou? Een soort salsa hebben toegevoegd. Halverwege. En dat werkt supergoed. Ook in de live show. De mensen die me dan vaker horen, die gaan er ook mee aan. Die gaan dansen. Dus dat is... dat is een heel leuk proces. Wel heel lastig
1: maar... Dan ben ik nog steeds wel op zoek. Want ik was wel benieuwd naar wat je dan doet met live. Mm-hmm. Met die interactie. En hoe, bedoel, er zit dan natuurlijk ook een vertaling tussen dat je het in de studio opneemt en dat je het live doet. Maar dan blijf ik nog steeds een beetje dat ik denk... als je die verschillende nummers hebt, die verschillende stijlen, verschillende blends. Zeker als het aparte dingen zijn. Mm-hmm. Hoe komt dat samen dat het één geheel vormt op bijvoorbeeld een album of live in een set? Als het wisselt in stijlen en energie en...
0: Ja, qua energie hebben we denk ik wel gewoon echt heel visueel voor onszelf een spanningsboog getekend. Van hoe willen we dat de show eruit zien? En dan eigenlijk per nummer gekeken, oké, deze zit denk ik zo hoog in energie, die zit zo hoog in energie. En dan daarin dat gevolgd en zo de set ingedeeld. En eigenlijk gaat het dan vrij best wel vanzelf naar oké, iets meer pop en dan met wat Latin invloeden erin. Dan krijg je wat, om hem weer een klein beetje af te bouwen, krijg je echt piano-driven emotionelere tracks. En dan aan het einde gaan we eigenlijk weer beuken met de meest rauwe hip-hop invloeden.
1: Maar dit hebben jullie ook al live gedaan, want bedoel, jullie staan alles op de bühne wat dat betreft. Hoe reageert het publiek op? Wat zie je daar gebeuren als jullie dit doen? Als je zo'n pad hebt uitgezet?
0: Ja, ik denk dat je best wel goed kan zien dat je daardoor juist heel goed mensen hun aandacht erbij kan houden.
1: Doordat ze zo verrast worden ook van, hé, nou komt ineens dit. En...
0: Ja. Ja, en dat je dus niet in één keer te veel van ze vraagt. Want nou ja, we komen wel gewoon met superveel energie podium op al gelijk. En als je dat in één keer door zou trekken, dan zou je zien dat mensen dan uiteindelijk of een beetje op zijn van het dansen. Maar je kan gewoon echt zien van oké, geef ze nu een rustmomentje. En dan kunnen ze ook echt, even ze zitten er al helemaal in. En dan kunnen ze ook juist met de emotionele nummers, kunnen ze juist goed luisteren even en connecten. En dan zie je ze af en toe ook echt gewoon lekker wegdromen in de teksten. En dan daarna is het weer gewoon rouwdouwen.
1: We gaan dat connecten ook even doen met de luisteraar. We gaan naar jullie luisteren. Wat wordt het volgende nummer? Waar gaan jullie ons mee verrassen?
2: Nou ja. Ja, On The Move.
1: On The Move. Dat hebben we ook al wel een aantal keer in het programma gedraaid.
2: Oh. Oh, microfoontjes even wisselen.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en ondertussen zijn ze klaar. Ze zijn ook niet. Ze zijn met z'n zessen, dus we staan in 1, 2, 3.
4: Ja. Yeah.
1: Heren, nou, dat kan ik wel zeggen. Of is daar ook nog een verrassing?
0: Nee.
1: Nee, dat oké. Dat is, dat zit ik safe.
0: Of chef?
4: Wat hè?
0: Of wel?
4: Waar een verrassing?
0: Oké.
1: Ja, is dat even Radio 1 te luisteren? Geef niet. Komt goed. Je gaat ze horen. De Boulevard. On The Move. Deze keer niet studioversie, maar live hier in de studio.
4: Yeah.

0: Nee, ze hebben geen idee. Maar speciaal voor het effect hebben we een switch om iedereen dit applaus te laten. Maar fysiek applausje ook nog op het plaats. Maar ja, ze doen het zelf ook maar eventjes. Ja, genoeg. Zo, we gaan naar het nieuws.
1: Roulette FM Agenda.
2: Fort Ruigenhoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer. En uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigenhoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigenhoekse polder aan de Ruigenhoekse dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Informatie over het programma vind je op tweetakt.nl. De Open Tuinendag van Westbroek biedt je de mogelijkheid om even te gluren in drie prachtige en afwisselende tuinen. Je bent zaterdag van 11 tot 4 welkom in de tuin op de Dr. Welverweg 94. De tuin die grenst aan het landelijk gebied is een echte liefhebberstuin. Er staan meer dan 100 verschillende rozenstruiken, waarvan er nog vele in bloei staan. Op de Dr. Welverweg 37A kun je genieten van een heerlijke tuin met een prachtig landelijk uitzicht. En aan de Kerkdijk 132 kun je terecht in het ecologisch privé natuurpark van de familie Baas. Je vindt er verschillende biotopen zoals een moerasbos, trilveen en kalkrijk grasland. De organisatie is in handen van Groei en Bloei de Bilt Bilthoven. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivien de Bilt nachtvlinders spotten. Meer dan 2400 vlinders hebben we in Nederland en dat zijn bijna allemaal nachtvlinders. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Dat kan zaterdag van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts op de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Neem wel een kruk, zonnebril en verrekijker mee. Aanmelden kan via iviendebilt.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Hij steunt lokaal talent, bekend en onbekend. Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
0: Yes! En blijf niet, of blijf hangen, ga niet weg, want ondertussen zijn mensen, wat moet ik doen? Want ze zijn nog steeds hier en we zijn terug bij ze, de Boulevard, live hier in de studio. Wat switches, want het is zo tussen afspelen door moet ook een interviewtje gebeuren. Yeah. En we laten ze zoveel mogelijk allemaal aan het woord komen. En een beetje saxofonist, daar ben ik niet vies van. Want er kan mij niet genoeg saxofoon in zitten. En deze band heeft er zelfs twee.
4: We hebben er twee.
0: Ongekend.
4: En ze zijn ook nog eens allebei helemaal geïmporteerd uit Frankrijk.
5: Zijn echt
0: geïmporteerd. Hebben wij daar nou iets voor teruggestuurd ook naar Frankrijk?
4: Nee.
0: Heel goed. We hebben toch al te veel mensen daar. Dus we hebben gewoon, dat is helemaal goed. Dat is een goede deal. Ik keur dat goed. We gaan eventjes nog babbelen over het nieuwe materiaal. Want het album.
4: Ja.
0: Geluid duidelijk. Maar vertel eventjes nog iets concreter. Wat kunnen we verwachten? Hoeveel nummers zijn het? Is het allemaal klaar eigenlijk?
4: Nee.
0: Dus het is nog spannend.
4: Ja. Clay, misschien kun jij vertellen over dat we in februari op schrijverskamp zijn geweest.
6: Ja, dus in februari we zijn samen een weekendje ver geweest. En we hebben lekker zitten, muziek spelen, genieten van iedereen. Gewoon 2 dagen samen eten, leven, muziek spelen. En het was een super fijne weekend samen. En daar hebben we juist ook heel veel muziek gespeeld. Een beetje... Ja, new music geprobeerd. Zou ik niet zeggen, maar we gaan lekker spelen. We gaan lekker spelen samen. Een beetje kijken, ik heb een idee. Kunnen we dit even proberen? Een paar 15
0: minuten. Is het ook gewoon prettig om dat gewoon te doen? Dat je even kan ontladen, even gewoon samen. Gewoon lekker even groepsactiviteit. Gewoon voor de binding. Ja, die absoluut. Zijn ook best wel met veel mensen. Absoluut, ja. Verschillende stijlen, verschillende smaakjes.
6: Ja, dan kijk je. Dus we oefenen in Utrecht, in een superleuke plek. De B is echt een fantastische plek om te oefenen. En dan opeens, we waren echt in de middel van nowhere in Nederland. Ik zou hem niet meer weten. De naam van de dorp, maar
0: Maria Hout of zo.
6: Maar dat was gewoon.
0: Vierakker. Juist. Het is altijd wel een cijfer wat er dan in zit, hè, als het een gat is. Dat je het echt ook letterlijk kan tellen.
4: Ja, maar precies wat Clay zegt, zeg maar. We gingen daar dus echt ook om, om te schrijven, maar ook om te banden. Dus we hebben ook spelletjes gespeeld. We gingen wandelen. Samen eten. Ik heb het eten verzorgd, weet je dan. En dan ik kook en de boys die doen de afwas, weet je wel. Jullie hebben goed gegeten ook.
0: Ik ken dit hoor, want dit heb ik ook met een vriend gehad. Zo'n Center Parks weekendje alleen. En ik ga het eten verzorgen. Nou, er zaten gaten in de theedoeken. En je weet niet waar het de stof heen ging. Dus ja.
4: Precies. En basically wat we hebben gedaan is gewoon... bijna gewoon een soort playknop aangeklikt met opname. En gewoon zijn gewoon alles wat we gingen spelen, hebben we gewoon opgenomen. En natuurlijk wel met, met pauzes tussendoor. En op een gegeven moment kwam er ook een structuur in. Dat we hadden een leuk idee om eens een keertje dan... dat iedereen eens een keer de bandleider was. En dus over de 2 dagen mocht iedereen een idee inbrengen. En dan moesten we dat ook gaan doen. Weet je, want als je muziek creëert is het vaak van... Oké, ik heb een idee. En dan ga je zo van, ja, maar gaat het wel werken? En dan ga je gelijk al een soort van denken aan het eindproduct. En wat is iets van, nee, we gaan gewoon creëren. Hm. En zodoende zijn volgens mij, 30 plus demo's uitgekomen.
0: Zo.
4: En van die 30 plus demo's hebben we in de afgelopen maanden... zijn we een paar keer ook op andere dagen samengekomen in DB's. En hebben we, zijn we die nummers gaan uitpluizen van... Oké, welke is nou eentje waar we nu aan willen werken? En er zit nu iets van 7-8 nummers waar we dan zo zeggen... Oké, deze komen echt op de plaat. En die moeten we gaan afmaken. En dan moet je ook wel beslissingen innemen. Want anders dan... dan wil je steeds dan iets nieuws beginnen. Dan liggen er zo meteen 15 onaffe tracks. Dus we maken nu eerst die 7-8 nummers af. En dan gaan we terug naar die 30 demo's. En dan kiezen we daar weer nieuwe nummers uit.
0: Dus het is daar nog echt... Er vindt nog een stuk samenstelling plaats en selectie. En doorwerken, zeg maar. Voordat het echt helemaal daar is. Met zeker, het album.
4: Zeker. En we willen echt weer ook experimenteren. En daarom hebben wij ook iets meegenomen. Wat soort van... Jullie hebben net kunnen luisteren naar hoe we live zijn. Jullie draaien ons wel op de radio. Misschien luisteren jullie ons op Spotify. Hebben ons wel eens live gezien. Ja, nu gaan we weer zo'n andere kant op. Gewoon in ieder geval één curveball die we gooien. En dan hadden we iets meegenomen waar we een soort van sneak preview willen gooien.
0: Ja, want we hebben... Oh, wacht, die ga ik vanuit iets ergens anders. Technisch dingetje, joh, mensen. Het had zo strak kunnen zijn, hè, mensen.
4: Ja. Maar het is dan zo leuk, want zeg maar, we waren eigenlijk... Je wordt ook heel moe van muziek maken. Hè? Het is echt wel veel... En ik was op een gegeven moment eten aan het maken. Ik was gewoon aan het koken en ik kom terug en dan staat er gewoon iets heel vets. En dat willen we jullie nu laten horen.
0: We gaan er naar luisteren. Het is een exclusieve demo uit de kist van jullie.
4: Ja.
0: Kunnen we de titel al noemen?
4: Jawel.
5: Ja.
4: Skydive de lucht in.
7: Doe een skydive naar de lucht. De enige weg is omhoog. Blik vooruit, ik val niet meer terug. En met de dag wordt de afstand te groot.

0: Ja, mensen moeten maar blijven hangen. En jullie blijven volgen om hier meer van te weten te komen. Maar hier wordt dus ook nog aan gewerkt natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus verwachten jullie, gaan jullie zelf nog verrassen met het oog op het werk aan het album? Dingen waarvan je zelf zegt, nou, ik zelf weten we misschien ook nog niet alles.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Maar dat is denk ik het leukste van muziek maken. Gewoon jezelf verrassen. En elkaar ook, weet je wel. Dat je elkaar, het is niet eens af, het lijkt op aftroeven, maar dat gewoon iemand, Rookie gaat soms wel eens de studio in en dan komt hij met iets en dan hij ameest ons. En dan, ja, dan ben je dus verrast ook door je eigen mensen, door je eigen soort muziek. Dus dat is gewoon, ja, het leukste wat er is, denk ik.
0: Hebben jullie een soort van tijdlijn op wanneer dat album er dan moet zijn? Of is dat de kwestie van, nee, we willen eerst dat niveau hebben wat we willen hebben. Het moet klaar zijn. En dan zien mensen van, ondertussen houden ze maar de drops van single releases in de gaten. Hoe werkt dat?
1: We hebben wel een planning, maar daar willen we niet te veel over uitweiden.
0: Ah, kijk.
1: Ik zou zeggen, hou ons in de gaten. Volg ons op Instagram. En check de website. Kom naar shows. En word gewoon een vriend van ons, weet je. Kom met ons viben.
0: Ja.
1: En dan komt het vanzelf.
0: En we gaan nog een keertje naar jullie luisteren. Om die overtuiging extra kracht bij te zetten.
1: Yes.
0: Derde nummer. Laatste live nummer. Jammer. Ik kan dit hele programma nog denk ik mee vullen. Welk nummer gaan we horen? En waarom?
1: Wij gaan spelen Ga Je Mee. Omdat het is ook wel toepasselijk. Voor de luisteraars. Voor degene die ons nog niet kende. Jullie kennen ons nu. En onze invite naar jullie is, ga je mee.
0: Je hoort De Boulevard hier op Roulette FM live.

0: je meegedanst hebt, dan moet je nu natuurlijk ook eventjes meeklappen, want ze zijn hier de Boulevard.
1: Boulevard met de baby.
0: Voor de mensen die nog zitten te luisteren, en dat zijn ze allemaal, wat moeten mensen in de gaten houden nog even één keertje?
2: Dus, aanstaande zondag spelen we op Jazz Festival op Jans Kerkhof. Gratis intree volgens mij. 8:30 spelen we. En wij nemen echt, we zijn nu met veel. Maar dan zijn we echt met veel. Want dan hebben we allemaal gastartiesten. Allemaal vette rappers uit Utrecht. Wordt één big grote party. Gastmuzikanten. En www.deboulevard.net voor je merch en voor al je toffe foto's.
3: 10% korting op dit moment.
2: 10% korting op dit moment met code ROULETTEFM. En natuurlijk... ja, de Instagram. Volg ons op Instagram.
4: Koetstok.
2: Ja, en Koetstok spelen we ook volgende week. Check dat ook. Maar je kan het allemaal vinden op onze website www.deboulevard.net. En Roulette FM, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yeah. Jullie bedankt. Het was een eer. Het is alleen maar mooie dingen. Dit kan gewoon ook nooit tegenvallen. Hartstikke bedankt, heren. En nu het nieuws.
5: Roulette FM, regio nieuws.
6: De voorstelling Diep van het filiaal Theatermakers uit Utrecht is onderscheiden met een zilveren krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie van het seizoen. Dat heeft de jeugdtheaterjury van de Schouwburgvereniging bekendgemaakt. Diep is een beeldende en muzikale theatervoorstelling en onderzoekt op een poëtische manier grote vragen over mens en natuur. De voorstelling is geschikt voor een breed familiepubliek. Met de zilveren krekel is Diep ook genomineerd voor een gouden krekel. Het filiaal Theatermakers is met een eigen pand gevestigd in Blauwkapel. Het gezelschap integreert in de voorstellingen spel, live muziek, dans, zang, gebarentaal en videobeelden. Het filiaal Theatermakers won eerder onder meer een zilveren en gouden krekel voor populisme en een zilveren krekel voor Er staat een olifant bij de bushalte. Utrechtse Heuvelrug heeft bij controles bij horecabedrijven enkele overtredingen op het gebied van hygiëne en arbeid vastgesteld. De gemeente voerde de controles de afgelopen weken uit met onder andere de politie, arbeidsinspectie en de voedsel- en warenautoriteit. Tijdens de controles is gekeken of de bedrijven zich houden aan de wet en regelgeving, zoals vergunningen, milieuregels, hygiëne en arbeidsvoorwaarden. Bij het grootste deel van de gecontroleerde bedrijven was alles op orde. Burgemeester Frits Naafs vindt het belangrijk om actief te controleren in de gemeente. We stimuleren zo een gezond ondernemersklimaat. Zo werken we samen aan een schone, veilige en eerlijke gemeente. Het KNMI in de Beeld heeft een nieuwe hitte-index gelanceerd in de eigen weer-app. De hittekracht laat zien hoe zwaar warmte in het echt aanvoelt door niet alleen temperatuur, maar ook luchtvochtigheid, wind en zonnestraling mee te nemen. Volgens het KNMI kan de hittekracht hoog oplopen, ook als de temperatuur op zichzelf niet extreem is. De schaal loopt van 0 tot en met 10 en moet zowel inwoners als organisaties helpen om hitte beter in te schatten. De behoefte aan de nieuwe index kwam onder meer vanuit hulpdiensten, evenementen en sportorganisaties. Gebruikers van de KNMI-app kunnen de maximale hittekracht en de verwachting per uur bekijken. Later dit jaar volgt ook een landelijke kaart met de actuele hittekracht.
5: Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, en dat is nieuw. Lona, Something's Off. Hier op Roulette FM. Ook de plek voor lokale muziek. Want Lona, lokale act. Hier op Roulette FM.
1: Ik doe iets nieuws wat ik niet ken. We dansen hele nacht.

0: concertagenda.
1: Ja, want het is de concertagenda. En we gaan ook eens eventjes kijken. We hebben er nog best wel wat tijd voor. Dat valt best wel mee. Dat noemen we wel eens slecht, hè? Zo met een druk programma. Wat is er allemaal te doen hier in de regio? Want er is veel, echt wel veel. En ik ga je eventjes aan de hand meenemen wat je allemaal kan doen de aankomende tijd. En dat begint eigenlijk vanavond al. Om 7:15, dus het is al aan de gang. En toch ga ik het met je delen. In het Wilde West in Utrecht is daar een presentatie van een nieuw gevormd collectief. De Sing Jazz Manouche. Dat is het toch wel zo lekker in de jazz zitten, zeg maar. Dan kan die er ook nog wel bij. En zanggroep Sold Out. Met Soul. S-O-U-L, ziel zeg maar in het verwerkt. Leuke wordplay. Is daar, ondersteuning is eigenlijk misschien de main act. Maar laat ik zo zeggen, ze zijn er allebei aan bezig vanaf 7:15. Het duurt nog tot best wel laat, dus je kan daar nog lekker heen. Dit was uitverkocht, ook de vorige versie al. Maar misschien snel op Ticketswap nog even kijken of er iemand ziek is en een kaartje hebt aangemeld. In Tivoli, in de Hertzaal, is Ilo Youssef, voormalig zanger van Kensington. Vanaf 8:30 is hij begonnen. En dat duurt nog tot 9:45, dus je kan het nog meepakken. Als je dan toch misschien het kaartje goedkoop scoort, dan kan je dat er wel een beetje bij leien, zal ik maar zeggen. Ja, en waar je in ieder geval niet haast voor hoeft te maken, is Fenne. Fenne Scholte wel te verstaan. Zij zit in het Oude Pothuis een jam night te doen vanaf 11:00 vanavond. Nou, daar kun je dus rustig aan voor doen als het daarom gaat. Ja, en dan hebben we ook nog vanavond in de Fluor Loud with Light. Dat is volgende week. Dat komt later. Dat ga ik je straks nog eventjes meegeven. De dansvloer. Daar moet ik zijn. En jij ook misschien wel. In Den Har, in Utrecht. Daar is het al vanaf 4:00 gezellig met Radio Zomer. Het is iets met radio. Maar vanaf 4:00 kan je daar voor gezelligheid al terecht. En vanaf 11:00 tot 3:00 s'nachts is er Rimini Express. Onze lokale held Mayo is als extra kenner van de betere Italo daar actief. Samen met Rimini Express. En daar kan je dus heen vanaf 11:00 in Den Har. Dan gaan we naar de morgen, naar de vrijdag. Dan is er heel veel al vrij vroeg te doen. Onder andere in Tivoli. Ik noem één dingetje wat dan gelukkig wat later is. Mocht je het later hebben gemaakt. Vanaf 9:30 tot 10:30 is daar in de grote zaal. Dan weet je ook wel dat het groot is. Remy van Kesteren. Dat is onze held hier uit de beeld. En hij heeft een heel groot programma meegenomen. Met heel veel grote namen. Er zit ook Marcel Veenendaal tussen. Zanger van Direct. Maar ook lokale helden zoals Cape Sleep en Bungie. En er zijn nog veel meer. Check de site even van Tivoli om te kijken wat de volledige line-up is. Het is groot en het is dik wat dat betreft. Waar je ook heen kan is die avond. Het begint al om 4:00, maar het doet wel tot 11:00 s'avonds. Intrap op Utrecht is morgenavond Otto's Drumclub. En wat Otto ermee van doen heeft, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar wat ik wel weet is dat er een keur aan lokale bands zijn, waaronder Pilates en Solien. En nog veel meer. Dus ga daar eventueel heen als je dat wil meemaken. Ja, en eerder noemde ik al naar aanleiding van de introductie van lokale artiesten Julie Mew. Dat was niet zonder reden. Want in de Flint, in de specifieke stadszaal in Amersfoort, is van 7 tot 11 een heel mooi, bijzonder jongerenfestival. De dit jaar editie 2026. Wat de Flint. En er is nog veel meer, want onder andere Fini Steiger is hier volgens mij wel eens een keertje ooit geweest trouwens. Ecstatics, Young BK, Pandora, Barfback en notabene het poporkest Amersfoort. Ze zijn er allemaal aanwezig. En op de site van Flint kan je in zowel YouTube als op de pagina even de specifieke timetable zien. Dus wanneer wie aan de beurt komt, mocht er een specifieke naam zijn waar je graag op afkomt. Vorige week had ik het over dat er 3 hosts de Moira Open Mic overnemen. 1 daarvan is Imani Ray. En zij staat morgenavond vanaf 7:30 in de Ulu Bar in Utrecht met Let the Soul Take Over. In Echo kan je lokale act Fit vinden als ondersteuning van de band, de Amsterdamse band notabene Pop in de Echo. Vanaf 8:00 kan je daarheen. En blijf gerust hangen in die Echo, want er is ook Perfect Indie Disco onder leiding van de lokale held Sint Paul van 10:30 tot 3:00. Dus je kan het lekker laat maken. Het Stadsklooster is wat rustiger wat dat betreft. Daar is Poetry Ray vanaf 8:15 tot 9:45. Onder leiding van onder andere lokale held Erwin Tuil. En dan kunnen we tijdens de bandnight de Suns horen in het Oude Pothuis. Ja, en dan gaan we naar zaterdag. Vanaf 2:00 tot 4:15 is er in de grote zaal Requiem van Verdi. Namens onder andere het Toonkunstkoor Utrecht. Schitterende, mooie, klassieke muziek. Kan je vanaf 3:45 daar horen. En er is meer in de Tivoli. Want zelfs buiten Tivoli bouwen ze een feestje. In het kader van natuurlijk de Pride, die ook aankomend weekend is, is er een Wild and Street Party 2026. Met onder andere lokale DJ Resmic. Vanaf 4:30 gaat het helemaal los. Tot onder andere 8:30. En daarna is er ook nog wel een afterparty te vinden. Ja, ik noem de Fenne. En ik heb er kort geleden ook al gedraaid. Maar dit plaatje zit zo langzamerhand wel in mijn favorieten verscholen. De nieuwste plaat van Fenne, Boy and Girl, hoor je nu naar aanleiding van dat Sint Oude Pothuis staat vanavond.

Fenne, Boy and Girl, hier op Roulette FM. En deel 2 van de concertagenda. Het is niet te geloven dat we hier nog tijd voor hebben, Henny. Het is ongelofelijk. Uncommon Ground Festival is zaterdag vanaf 5 uur tot 11 uur in de Nijverheid. Is eigenlijk morgen ook al. Maar ja, ik denk ik noem het op de zaterdag. Doe eens gek. Ja, toch? Kan wel. Ja. En wat er ook op de zaterdag is, is in het Wilde Westen de Singer-Songwriters at Seriol met Bjorn van Roos in een speciale kwartet samenstelling van 4 tot 5 de pannen van het dak speelt. Wat ook, en ze was laatst hier eigenlijk, ontzettend leuk om te noemen, Rosa Westerbaan. Inmiddels is er hele EP beschikbaar, Intimate, en daar hoort een releaseconcert bij. En het leuke is, ze doet ook een Q&A. Doet ze allemaal zaterdag 6 juni vanaf 9 uur in Touchstone Utrecht tot 10:30. Ze was hier laatst in de studio, kijk dat eventueel nog terug, luister dat terug. Het was ontzettend leuk om te horen. En wil je het dan wat later maken, dan kan je naar de Staten in Utrecht, want daar is Dieperactief, lokale DJ, van 10 tot 4 bezig met een heerlijke set weg te geven. En dan gaan we naar de zondag. Veel bekenden ook op de zondag. Onder andere in Café Kate is Sunday Sounds weer. Eén keer per maand is dat meestal. En onze muzikale vriend Hayden Rose is daar aanwezig. En ze hebben ook een heel vet voorprogramma meegenomen. Dus noem maar voorprogramma. Louise met dubbel L zal de boel eventjes opwarmen daar. Vanaf 2:30 gaat het daar in Café Kate helemaal aan. In de Fluor in Amersfoort is Festival Bands and Friends met diverse lokale bands, waaronder Kosseltof. Je hebt ze vaker hier gehoord in het programma. Vanaf 2:30 gaat het muzikaal los in de grote zaal. En ja, dan gaan we naar de maandag. Abra Musica, je hoort hem vaker hier voorbij komen, is vanaf 6 uur in Paloma met live muziek. Hij staat ook onder andere, want we kennen hem ook wel beter als Abraham Pinto. Hij treedt onder diverse namen op. Ja, en hij is iedere dag is er ook live muziek in Paloma. Dus ga dat zeker ook een keertje luisteren. Maar maandag is hij vanaf 6 uur daar. En ook op de maandag 8 juni. Maar dan vanaf 8 uur tot 9:15 in Club 9 in Tivoli, Utrecht. Cas Hendricks. Binnenkort is hij hier in de studio. En als je denkt, Cas Hendricks, die naam die zegt me wel iets. Hij was een van de mensen die deelnam in de voorrondes van The Voice. Op het RTL4-programma. En daar werd hij niet geselecteerd. Boeh. Ik verdenk wel altijd dat hij gewoon een onhandig nummer heeft gekozen. Want deze man kan echt heel goed muziek maken. En dat heb je ook wel voorbij horen komen hier op de zender. En binnenkort komt hij hier live in de studio om dat te laten horen. De dinsdag is ook leuk voor Tivoli, want dan is het dinsdagochtendconcert. Dat is gratis. Het is een heel kleine, heel intieme set. Een beetje huiskamergevoel. Het zit in de omloop van de grote zaal. Je moet wel vroeg voorop staan vanaf 11 uur en dan voor een uurtje. Antanasia Cordy, onthoud die naam. Lokale pianist. Zij geeft dan een heel mooi concert waar je gewoon gratis van kan genieten. En ook een plek in Tivoli op de woensdag waar je lokaal talent kan laten kennismaken is Muziekhuis in Utrecht. Met onder andere Peck. En als je zegt Peck, dat zegt me niet zo heel veel. Maar je hebt er toch wel iets van gehoord als je vaste luisteraar van het programma bent. Het is een van de nieuwe projecten van Paul van Kalsheide. Het is al een tijdje geleden dat hij in de studio was. Misschien moeten we hem een keertje weer uitnodigen. Maar gaat in dit nieuwe project gaat hij onder andere muziek maken samen met nog een aantal mensen die vanuit een muziekhuis je kennis laten maken in de klankkeuken. En dus in DB's gaat het ook nog lekker aan. Daar is een Japanse band, maar dat zal onze worst wezen. Het gaat om het voorprogramma Part Garden, Utrechtse band, verzorgt het voorprogramma. Dus zorg dat je er al vanaf 8 uur daarbij bent. En dan nog tipjes voor de donderdag. Zeker ook omdat als ik ze niet nu noem, maar volgende week, dan hoor je ze te laat. Een paar. Eentje daarvan is Wende en het Experiment. Wende, grote naam natuurlijk hier in Utrecht. Zij heeft een uitverkocht concert op de donderdag en op de vrijdag. Maar check even Ticketswap misschien voor een concertkaartje. En ook aanwezig in Tivoli, alsof het niet genoeg is, in Cloud 9, Iels. Binnenkort ook hier in de studio. En degene met Wende is trouwens een samenwerking met De Helling. Let er goed op. Het is wel in De Helling waar het plaatsvindt. En dan sluiten we af met De Fluor in Amersfoort. Daar is Support Ecstatics. En wat supporten ze? De lokale held Loud With Light. Het is een beetje het alter ego van Kees Gootjes, Amersfoortse singer-songwriter die all over de wereld is geweest. Van Zuid-Korea tot Canada. Hij is er. En als je denkt, hoe klinkt dat? Dat ga ik je zo laten horen. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Als je blijft luisteren, dan weet ik sowieso dat je goede tijd gaat hebben. Roulette, we hebben nog heel veel lekkere muziek. Als je zo op pad gaat, ook heel goed. Veel plezier. Doe rustig aan. Denk een beetje om het weer. En als je zo gaat slapen,
dan wel trusten. Luister morgen naar Ruben vanaf 7 tot 9 met zijn blik op het weekend en alle sport hier in de regio. En het programma terugluisteren, dat kan straks op de... dat kan niet. Nee, de audiostream deed het niet. Je kan er wel een beeld van krijgen, maar het geluid is er niet bij. Als je dat wil horen, ja, dan had je nu moeten luisteren. Wij gaan luisteren naar Loud With Night, A Dream To Fall Asleep. Hoor je nu op Roulette FM. Veel plezier!

0: Jordi, dankjewel.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: In de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
9: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
8: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
1: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: De GGD-regio Utrecht is gestart met de gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2026. Met dit onderzoek krijgt de overheid een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het beleid dat gemeenten maken om de gezondheid van jongeren te verbeteren. Alle jongeren in de provincie Utrecht tussen de 16 en 25 jaar kunnen meedoen met het onderzoek. Hierin staan onder andere vragen over bewegen, roken en alcohol. Jongeren kunnen de vragenlijst tot en met 19 juli invullen. De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd. Er worden ook vragenlijsten afgenomen onder jongere kinderen en volwassenen. De provincie is gestart met het nieuwe expertteam Warmte om gemeenten te helpen bij keuzes om woningen duurzaam te verwarmen. Het gaat hierbij om techniek, kosten, planning en hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden. Het expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, financiën, wijkgerichte aanpakken en participatie. Zij ondersteunen gemeenten bij concrete vragen in de warmtetransitie. Het expertteam Warmte helpt door kennis te bundelen en gemeenten sneller te laten leren van ervaringen elders. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. De politie van Eenheid Midden-Nederland is op zoek naar 2 getuigen van een ernstig verkeersongeval in Bunnik. Het gaat om 2 personen die bij de bushalte Oud-Amelisweert aan de Koningsweg op een bus stonden te wachten. Bij een ernstig ongeval op de provinciale weg in Bunnik kwamen maandagavond 25 mei een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing. De fietser raakte daarbij zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar het slachtoffer later aan de verwondingen overleed. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met de 2 getuigen die op het moment van de aanrijding bij bushalte Oud-Amelisweert aanwezig waren. Zij worden verzocht zich bij de politie te melden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bild is dit
13: Roulette FM.
14: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een ANWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Zandvoort. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden.